maar wie hol lezen wij de zin jij? Zijn koel aan de wind dan die een hank in makkamo. Mijl aan weer lakien.